0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: De Vlaamse begroting is dan toch nog niet helemaal rond. Regeringspartij Vooruit gaat voorlopig niet akkoord. De begrotingstabel van Vlaams minister Ben Weitz klopt niet, zegt Vooruit-voorzitter Conor Rousseau. Daardoor zijn de gemaakte afspraken geschonden en gaat er minder geld naar welzijn. Minister-president Matthias Diependalen zegt dat ze die fout gaan rechtzetten. Vanmorgen is er nog overleg, maar het politiek akkoord is er, zegt Diependalen. Hij legt normaal vanmiddag zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Pas daarna zullen we ook alle details kennen. De oppositie heeft nu al kritiek. Anders klaagt aan dat de regering vooral geld zoekt bij de Vlamingen en de bedrijven, maar zelf te weinig bespaart. Vlaams Belang hekelt dat er te weinig bespaard is op subsidies en Groen en PvdA zeggen dat we straks meer gaan betalen voor minder. Een van de vijf mannen die afgelopen weekend in Groot-Brittannië is opgepakt bij een militaire luchtmachtbasis, zou zelf het noodnummer gebeld hebben. Volgens de krant The Times heeft hij zo'n geplande aanslag verijdeld. De bende van vijf was mogelijk op weg in opdracht van Iran, maar dat onderzoek loopt nog. De Amerikaanse regering Trump mag migranten die illegaal in de VS zijn opnieuw het land uitzetten. Het Hoge Rechtshof heft beperkingen daarover voorlopig op. Van het Hof moeten migranten de kans krijgen om te tonen dat ze bij terugkeer het risico lopen op vervolging of foltering. Het Hof zal de zaak wel nog ten gronde behandelen tegen eind dit jaar. Opnieuw spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea. Zo eist het Zuid-Koreaanse leger excuses van Noord-Korea nadat drie militairen gewond zijn geraakt toen een mijn ontplofte in de gedemilitariseerde zone. Dat is de neutrale zone tussen beide landen. Maar Noord-Korea zegt dat ze daar niks mee te maken hebben. In voetbal, de jonge Rode Duivels hebben een belangrijke stap gezet naar het Europees kampioenschap volgend jaar. De Belgische belofte wonnen thuis van Wales met 1-0. Volgende week, dinsdag, volgt Denemarken. Een gelijkspel volstaat voor groepswinst en kwalificatie. We beginnen met zon, maar er komt stilaan meer bewolking en de kans op regen stijgt. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen een regendag, vanaf vrijdag geregeld zon en droog.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: De Vlaamse begroting is dan toch nog niet helemaal rond. Regeringspartij Vooruit gaat voorlopig niet akkoord. De begrotingstabel van Vlaams minister Ben Weitz klopt niet, zegt Vooruit-voorzitter Conor Rousseau. Daardoor zijn de gemaakte afspraken geschonden en gaat er minder geld naar welzijn. Minister-president Matthias Diependalen zegt dat ze die fout gaan rechtzetten. Vanmorgen is er nog overleg, maar het politiek akkoord is er, zegt Diependalen. Hij legt normaal vanmiddag zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Pas daarna zullen we ook alle details kennen. De oppositie heeft nu al kritiek. Anders klaagt aan dat de regering vooral geld zoekt bij de Vlamingen en de bedrijven, maar zelf te weinig bespaart. Vlaams Belang hekelt dat er te weinig bespaard is op subsidies en Groen en PvdA zeggen dat we straks meer gaan betalen voor minder. Een van de vijf mannen die afgelopen weekend in Groot-Brittannië is opgepakt bij een militaire luchtmachtbasis, zou zelf het noodnummer gebeld hebben. Volgens de krant The Times heeft hij zo'n geplande aanslag verijdeld. De bende van vijf was mogelijk op weg in opdracht van Iran, maar dat onderzoek loopt nog. De Amerikaanse regering Trump mag migranten die illegaal in de VS zijn opnieuw het land uitzetten. Het Hoge Rechtshof heft beperkingen daarover voorlopig op. Van het Hof moeten migranten de kans krijgen om te tonen dat ze bij terugkeer het risico lopen op vervolging of foltering. Het Hof zal de zaak wel nog ten gronde behandelen tegen eind dit jaar. Opnieuw spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea. Zo eist het Zuid-Koreaanse leger excuses van Noord-Korea nadat drie militairen gewond zijn geraakt toen een mijn ontplofte in de gedemilitariseerde zone. Dat is de neutrale zone tussen beide landen. Maar Noord-Korea zegt dat ze daar niks mee te maken hebben. In voetbal, de jonge Rode Duivels hebben een belangrijke stap gezet naar het Europees kampioenschap volgend jaar. De Belgische belofte wonnen thuis van Wales met 1-0. Volgende week, dinsdag, volgt Denemarken. Een gelijkspel volstaat voor groepswinst en kwalificatie. We beginnen met zon, maar er komt stilaan meer bewolking en de kans op regen stijgt. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen een regendag, vanaf vrijdag geregeld zon en droog.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

de jaren 80, dat waren inderdaad de jaren van de discotheken. De dansine. Ik kan u verzekeren, er liepen wel wat divas rond toen in de dancing. Le diva du dancine. Philippe Cataldo op woensdagochtend. Goedemorgen.

originele liedje is van Gary Rafferty. En die van Undercover bracht in de jaren 80 er een remixversie van. Dat was Baker Street op woensdagochtend. Goedemorgen, dit is de Wakkere Waaslander. Met vers gezette koffie en een pak aan leuke muziek tot 9 uur. Bij deze nu van Teddy Swims om je woensdag te beginnen, beste vrienden. Break Up in Reverse.

Dasband, Let It All Blow. We beginnen de woensdag zonnig. Daarna meer wolken en kans op een bui. Het wordt vandaag een graad of 28. De wakkere Waaslander met Last Dinner Party nu. Nothing Matters. I have

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Jasmin en ik tover jou op Waaslands nummer 1, zomaar op een woensdagochtend. Goedemorgen, alles een beetje oké met jullie. Kijken jullie aan naar een drukke en stevige dag, dan is er gelukkig nog land van Waas. Wij zorgen voor de muziek. Queens of the Stone Age nu. Easy Street heet het.

Zondag 4 oktober is er in Lokeren Haasje over XL. Tijdens een extra groot speelmoment voor het hele gezin is plezier verzekerd. Kom je mee springen, rollen, bouwen en lachen? Dat kan in de fuifzaal van het Sport- en Jeugdcentrum Durbehal, Sportlaan 2, van 10 uur tot 12 uur voor kinderen tot 9 jaar. En toegang is gratis. Alle info op huisvanhetkind@lokeren.be. Na een aantal geslaagde vrijwilligersbeurzen organiseert Eerste Lijnszone Waasland een vijfde editie op woensdag 14 oktober van 6:30 s'avonds tot 8:30 in het Bouwhuis in Sint-Niklaas. Je kan kennis maken met organisaties die voor het Waasland op zoek zijn naar jouw helpende handen. Je vindt ook alle info op het Facebook-evenement van de vrijwilligersbeurs. Als je vragen hebt over dat initiatief van Eerste Lijnszone Waasland, kan je ook altijd mailen naar info@elzwaasland.be. Vrijdag 2 oktober is er het tweede Wunderkammer muziekconcert in Sint-Niklaas met Taurus Quartet en Amy Norrington. Het vindt plaats in de kapel van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Lucia in de Ankerstraat 91 in Sint-Niklaas. Deuren gaan open om 7:30, concert begint om 8:00 s'avonds en het einde is voorzien rond 10:00. Tickets kosten €28. Info en tickets via www.wunderkammermuziek.be.

0: disco-hitje van Cheryl Lee Ralph, want zo heet ze, dat was In the Evening. Straks keren we terug naar de jaren 90 met die fantastische plaat van Melissa Etheridge. En die heet Like the Way I Do. Maar eerst The Color Grey met On and On. Goedemorgen, de Wakkere Waaslander, tot 9 uur.
1: De Wakkere Waaslander.

Je zou denken, ze bestaan niet, maar niks is minder waar. Lost Boys van Phoebe Bridgers op Land van Maas. Het is de 30e van september. Goedemorgen allemaal. Leuk dat je luistert. Ik heb zometeen Molokko. The time is now. En de tijd is rijp, inderdaad, om nog eens een liedje van Madonna te draaien vanochtend. Dit komt uit 1985, uit haar glorieperiode. En ook uit een periode dat wij eigenlijk nog naar de middelbare school gingen. Hier is Madonna met Crazy For You op Land van Maas. Wait.

0: Vlaamse begroting is dan toch nog niet helemaal rond. Regeringspartij Vooruit gaat voorlopig niet akkoord. De begrotingstabel van Vlaams minister Ben Weitz klopt niet, zegt Vooruit-voorzitter Conor Rousseau. Daardoor zijn de gemaakte afspraken geschonden en gaat er minder geld naar welzijn. Minister-president Matthias Diependalen zegt dat ze die fout gaan rechtzetten. Vanmorgen is er nog overleg, maar het politiek akkoord is er, zegt Diependalen. Hij legt normaal vanmiddag zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Pas daarna zullen we ook alle details kennen. De oppositie heeft nu al kritiek. Anders klaagt aan dat de regering vooral geld zoekt bij de Vlamingen en de bedrijven, maar zelf te weinig bespaart. Vlaams Belang hekelt dat er te weinig bespaard is op subsidies. En Groen en PvdA zeggen dat we straks meer gaan betalen voor minder. Een van de vijf mannen die afgelopen weekend in Groot-Brittannië is opgepakt bij een militaire luchtmachtbasis, zou zelf het noodnummer gebeld hebben. Volgens de krant The Times heeft hij zo'n geplande aanslag verijdeld. De bende van vijf was mogelijk op weg in opdracht van Iran, maar dat onderzoek loopt nog. De Amerikaanse regering Trump mag migranten die illegaal in de VS zijn opnieuw het land uitzetten. Het Hoge Rechtshof heft beperkingen daarover voorlopig op. Van het Hof moeten migranten de kans krijgen om te tonen dat ze bij terugkeer het risico lopen op vervolging of foltering. Het Hof zal de zaak wel nog ten gronde behandelen tegen eind dit jaar. Opnieuw spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea. Zo eist het Zuid-Koreaanse leger excuses van Noord-Korea nadat drie militairen gewond zijn geraakt toen een mijn ontplofte in de gedemilitariseerde zone. Dat is de neutrale zone tussen beide landen. Maar Noord-Korea zegt dat ze daar niks mee te maken hebben. In voetbal, de jonge Rode Duivels hebben een belangrijke stap gezet naar het Europees kampioenschap volgend jaar. De Belgische belofte wonnen thuis van Wales met 1-0. Volgende week, dinsdag, volgt Denemarken. Een gelijkspel volstaat voor groepswinst en kwalificatie. We beginnen met zon, maar er komt stilaan meer bewolking en de kans op regen stijgt. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen een regendag, vanaf vrijdag geregeld zon en droog.
1: Deals op alle slaapcomfort en bedtextiel tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
2: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
4: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
4: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
4: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

In 1990 brulden we en zongen we het allemaal mee. Ritmo de la noche van Lorca. Het wordt vandaag ook wel een beetje een heerlijke woensdag wat het weer betreft. Dus geniet er nog maar een beetje van. De koffie pruttelt door, de muziek klinkt bijzonder lekker. Straks Clubhouse, Do It Again, de medley met Billie Jean en ook Alex Warner met de nieuwe die heet Emerald Eyes. Maar eerst terug naar het begin van de jaren 80, de Amerikaanse discoband. Tavares had toen een hit te pakken. Dit pareltje, dit heet Love Line.

dagen niet te klagen hebben gehad wat het weer betreft. En ook vandaag begint de dag weer zonnig. Er kunnen wat wolken komen en uit die wolken kan er misschien wel een buitje vallen. Het wordt een graad of 28. Morgen regen, 22 graden. En vanaf vrijdag weer vrij zonnig weer en een graad of 20. Zomaar aan het eind van de maand september dat moet kunnen. Hier is Andrew Gold met The Lonely Boy.

Search for the Hero. En misschien ben jij vandaag wel een beetje de held. Je zou bijvoorbeeld vandaag het goede voornemen hebben gehad om met de fiets naar het werk te gaan. En je hebt dat ook gedaan. Dan ben jij de held van deze woensdag, de 30e van september. M People en Search for the Hero.

Speciaal voor de jeugd die vandaag een toets hebben van Frans. Nog even alles opgefrist met dank aan Sacha Distel en Ma Femme op Land van Maas. Kijk eens aan. MC Saar en The Real McCoy, It's On You, maar eerst Lana Del Rey. Ken je dit liedje nog? 2012 was het toen ze het uitbracht.

gaan zometeen nog eens grasduinen in onze jaren 80 collectie. En uit 1982 komen we de blonde Kim Wilde tegen. Zometeen met View from a Bridge en ook Alicia Keys met No One. Maar eerst nog altijd de nieuwe Bruno Mars voor sfeer en gezelligheid

In de jaren 90 had ze heel wat fans, deze Alicia Keys. Dat was No One. Radio Land van Waas. Woensdagochtend. Goedemorgen, fijn dat je luistert. Zometeen tussen 9 en 11 is het weer tijd voor Classic Hits non-stop. Maar zover zijn we nog niet. Eerst dit hier van Berre.

Yesterday, today, tomorrow and better. En wij zijn vanmiddag weer om 3:00 in de namiddag voor Michiel in de middag. Op deze dinsdag maken we nog een fijne ochtend van classic hits non-stop. De classics ochtend tussen 9 en 11. Er is wet nog.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Federaal minister van Justitie Verlinde heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu. Vandaag moet je wel eens bekwaam zijn om een verzoek tot euthanasie te doen en dat zou dan vervallen. Er zijn de afgelopen jaren in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld. En er waren ook minder overlijdens. Dat blijkt uit een rapport van het departement Zorg. Asbest werd vroeger veel gebruikt in de bouw, maar het inademen van asbestdeeltjes kan een zeldzame en ernstige kanker veroorzaken. De ziekte ontstaat vaak pas veel jaren na de blootstelling en dat is ook de reden waarom we nu pas een daling zien, terwijl het gebruik van asbest al lang is gestopt. De Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste bedrijfsleiders uit de AI-sector over meer controle op artificiële intelligentie. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen, die bijvoorbeeld in computers binnendrongen van andere bedrijven zonder dat hen dat gevraagd was. De AI-bedrijven leggen zichzelf nu strengere regels op, maar van strengere overheidsregels wil Trump nog niet weten. Bij Russische aanvallen met raketten en drones zijn in de Oekraïnse hoofdstad Kiev en omgeving vannacht 3 mensen omgekomen, onder wie een kind. Er vielen ook 4 gewonden. Meerdere woonhuizen en appartementsgebouwen zijn geraakt, een pakhuis raakte beschadigd en er ontstonden branden. De voorbije weken wordt Kiev bijna voortdurend aangevallen. Rusland gebruikt daarbij ook nieuwe jet-aangedreven drones die sneller en hoger vliegen en moeilijker te onderscheppen zijn. Wolken vandaag met kans op enkele buien. Het kan wel tot 27 graden worden. Morgen nog meer regen, daarna weer enkele dagen overwegend droog en zacht bij maximaal 20 graden.
0: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. Een oude schoolmuur in de watermolen Dreven Sint-Niklaas heeft een kleurrijke make-over gekregen. Basisschool OLVP, Watermolen Dreef, huldigde gisteren samen met street artist Koeri een nieuwe muurschildering in. Ook leerlingen werkten mee aan het kunstwerk. Op de muur staan onder meer het schoollogo, een historische watermolen, sportende kinderen en de Cosmo Golem uit het nabijgelegen sportkringpark. De watermolen verwijst naar de geschiedenis van de wijk. De nieuwe blikvanger brengt zo niet alleen kleur, maar ook het verleden en het huidige leven van de buurt samen. Na een inbraak in het sociaal huis in Temse bestaat er mogelijk een risico op een datalek. De daders namen zaterdag onder meer papieren documenten en hun werktelefoon mee. De gemeente onderzoekt nog welke documenten gestolen zijn en of ze persoonsgegevens van cliënten bevatten. De politie en de bevoegde toezichtshouder zijn ingelicht. De gestolen telefoon werd geblokkeerd en op afstand gewist. Voorlopig zijn er geen verdachte activiteiten vastgesteld. Het sociaal huis vraagt inwoners om extra alert te zijn voor verdachte mails, sms'jes of telefoontjes waarin naar persoonsgegevens of bankgegevens wordt gevraagd. Jongeren met een goed idee kunnen binnenkort terecht bij de stad Lokeren. Met het nieuwe traject Jong Volk wil de stad jongeren tussen 16 en 25 jaar helpen om een idee uit te werken tot een concreet project. Dat gaat van een evenement of sportinitiatief tot een creatief project, engagement of eigen zaak. Deelnemers krijgen coaching, workshops en mogelijk ook financiële steun. Ideeën kunnen ingediend worden tot 8 november via denkmee.lokeren.be. Wie steun wil, moet deelnemen aan twee workshops en een pitchmoment. Een halve eeuw na de fusie van Lokeren, Daknam en Exaarde brengt Koninklijke Heemkring de Souvereine een nieuw boek uit. Meer dan 15 auteurs belichten daarin de geschiedenis van de voormalige fusiegemeente met onder meer aandacht voor politiek, natuur, politie en het sociale beleid. Het boek verschijnt begin volgend jaar en is nu al te bestellen. De officiële voorstelling vindt plaats op 20 januari en dat in de Oude Post in Lokeren.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Zondag 4 oktober is er in Lokeren Haasje over XL. Tijdens een extra groot speelmoment voor het hele gezin is plezier verzekerd. Kom je mee springen, rollen, bouwen en lachen? Dat kan in de fuifzaal van het Sport- en Jeugdcentrum Durbehal, Sportlaan 2, van 10 uur tot 12 uur voor kinderen tot 9 jaar. En toegang is gratis. Alle info op huisvanhetkind@lokeren.be. Na een aantal geslaagde vrijwilligersbeurzen organiseert Eerste Lijn Solen Waasland een vijfde editie op woensdag 14 oktober van 6:30 s'avonds tot 8:30 in het Bouwhuis in Sint-Niklaas. Je kan kennis maken met organisaties die voor het Waasland op zoek zijn naar jouw helpende handen. Je vindt ook alle info op het Facebook-evenement van de vrijwilligersbeurs. Als je vragen hebt over dat initiatief van Eerste Lijn Zone Waasland, kan je ook altijd mailen naar info@elzwaasland.be. In Lokeren zoekt Vagevuur jonge artiesten. Op 17 oktober, in het weekend van de trage wegen, schakelt Vagevuur een versnelling lager. Daarom zoeken zij jonge artiesten. Ben je singer-songwriter, dichter, performance artist, wel, dan kan je je kunsten tonen aan een fijn publiek en zij zorgen voor omkadering en gezelligheid. Denk je dat het iets voor jou is, kan je een berichtje sturen naar 0465 08 21 46 naar Dieter.

0: Federaal minister van Justitie Verlinde heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu. Vandaag moet je wel eens bekwaam zijn om een verzoek tot euthanasie te doen en dat zou dan vervallen. Er zijn de afgelopen jaren in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld. En er waren ook minder overlijdens. Dat blijkt uit een rapport van het departement Zorg. Asbest werd vroeger veel gebruikt in de bouw, maar het inademen van asbestdeeltjes kan een zeldzame en ernstige kanker veroorzaken. De ziekte ontstaat vaak pas veel jaren na de blootstelling en dat is ook de reden waarom we nu pas een daling zien, terwijl het gebruik van asbest al lang is gestopt. De Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste bedrijfsleiders uit de AI-sector over meer controle op artificiële intelligentie. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen, die bijvoorbeeld in computers binnendrongen van andere bedrijven zonder dat hen dat gevraagd was. De AI-bedrijven leggen zichzelf nu strengere regels op, maar van strengere overheidsregels wil Trump nog niet weten. Bij Russische aanvallen met raketten en drones zijn in de Oekraïnse hoofdstad Kiev en omgeving vannacht 3 mensen omgekomen, onder wie een kind. Er vielen ook 4 gewonden. Meerdere woonhuizen en appartementsgebouwen zijn geraakt, een pakhuis raakte beschadigd en er ontstonden branden. De voorbije weken wordt Kiev bijna voortdurend aangevallen. Rusland gebruikt daarbij ook nieuwe jet-aangedreven drones die sneller en hoger vliegen en moeilijker te onderscheppen zijn. Wolken vandaag met kans op enkele buien. Het kan wel tot 27 graden worden. Morgen nog meer regen, daarna weer enkele dagen overwegend droog en zacht bij maximaal 20 graden.
1: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
2: Denk ramen en deuren.
1: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
2: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Absoluut.
0: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
1: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
0: Jij die slote gitzwarte koffie moet drinken.
1: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
0: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
1: Hoe kan dat nu?
0: Zal u zeggen?
1: Zeg, het
0: is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
2: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

Dit is Radio Land van Maas met het nieuws uit onze regio. Een oude schoolmuur in de watermolendreven Sint-Niklaas heeft een kleurrijke make-over gekregen. Basisschool OLVP, Watermolendreef, huldigde gisteren samen met streetartist Koeri een nieuwe muurschildering in. Ook leerlingen werkten mee aan het kunstwerk. Op de muur staan onder meer het schoollogo, een historische watermolen, sportende kinderen en de Cosmo Golem uit het nabijgelegen sportkringpark. De watermolen verwijst naar de geschiedenis van de wijk. De nieuwe blikvanger brengt zo niet alleen kleur, maar ook het verleden en het huidige leven van de buurt samen. Na een inbraak in het sociaal huis in Temse bestaat er mogelijk een risico op een datalek. De daders namen zaterdag onder meer papieren documenten en hun werktelefoon mee. De gemeente onderzoekt nog welke documenten gestolen zijn en of ze persoonsgegevens van cliënten bevatten. De politie en de bevoegde toezichthouder zijn ingelicht. De gestolen telefoon werd geblokkeerd en op afstand gewist. Voorlopig zijn er geen verdachte activiteiten vastgesteld. Het sociaal huis vraagt inwoners om extra alert te zijn voor verdachte mails, sms'jes of telefoontjes waarin naar persoonsgegevens of bankgegevens wordt gevraagd. Jongeren met een goed idee kunnen binnenkort terecht bij de stad Lokeren. Met het nieuwe traject Jong Volk wil de stad jongeren tussen 16 en 25 jaar helpen om een idee uit te werken tot een concreet project. Dat gaat van een evenement of sportinitiatief tot een creatief project, engagement of eigen zaak. Deelnemers krijgen coaching, workshops en mogelijk ook financiële steun. Ideeën kunnen ingediend worden tot 8 november via denkmee.lokeren.be. Wie steun wil, moet deelnemen aan twee workshops en een pitchmoment. Een halve eeuw na de fusie van Lokeren, Daknam en Exaarde brengt Koninklijke Heemkring de Soevereine een nieuw boek uit. Meer dan 15 auteurs belichten daarin de geschiedenis van de voormalige fusiegemeente met onder meer aandacht voor politiek, natuur, politie en het sociale beleid. Het boek verschijnt begin volgend jaar en is nu al te bestellen. De officiële voorstelling vindt plaats op 20 januari en dat in de Oude Post in Lokeren.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Federaal minister van Justitie Verlinde heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu. Vandaag moet je wel eens bekwaam zijn om een verzoek tot euthanasie te doen en dat zou dan vervallen. Er zijn de afgelopen jaren in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld. En er waren ook minder overlijdens. Dat blijkt uit een rapport van het departement Zorg. Asbest werd vroeger veel gebruikt in de bouw, maar het inademen van asbestdeeltjes kan een zeldzame en ernstige kanker veroorzaken. De ziekte ontstaat vaak pas veel jaren na de blootstelling en dat is ook de reden waarom we nu pas een daling zien, terwijl het gebruik van asbest al lang is gestopt. De Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste bedrijfsleiders uit de AI-sector over meer controle op artificiële intelligentie. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen, die bijvoorbeeld in computers binnendrongen van andere bedrijven zonder dat hen dat gevraagd was. De AI-bedrijven leggen zichzelf nu strengere regels op, maar van strengere overheidsregels wil Trump nog niet weten. Bij Russische aanvallen met raketten en drones zijn in de Oekraïnse hoofdstad Kiev en omgeving vannacht 3 mensen omgekomen, onder wie een kind. Er vielen ook 4 gewonden. Meerdere woonhuizen en appartementsgebouwen zijn geraakt, een pakhuis raakte beschadigd en er ontstonden branden. De voorbije weken wordt Kiev bijna voortdurend aangevallen. Rusland gebruikt daarbij ook nieuwe jet-aangedreven drones die sneller en hoger vliegen en moeilijker te onderscheppen zijn. Wolken vandaag, met kans op enkele buien. Het kan wel tot 27 graden worden. Morgen nog meer regen, daarna weer enkele dagen overwegend droog en zacht, bij maximaal 20 graden.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Ronnie van de Vijver.

is eindelijk zover vandaag. De laatste dag van de maand september. En die begonnen wij met Olivia, Can't Break a Broken Heart. Het is na 11:00. En Stevie Wonder die heeft nieuw werk uitgebracht. Jawel, ik vertel zo dadelijk hoe het precies in elkaar zit. Maar eerst gaan we nog luisteren naar onder andere Take That en Shit.

Simple Minds in 86 met Sanctify Yourself. En Stevie Wonder, die er ondertussen 76 is, die heeft 4 nooit eerder uitgebrachte nummers gedeeld met de wereld. En dat heeft te maken met het 50-jarig bestaan van zijn album Songs in the Key of Life. Afgelopen maandag heeft hij daarom 4 nooit eerder uitgebrachte nummers gedeeld met de wereld. En die muziek is te vinden op een EP die trouwens is opgenomen in tijden van dat jubilerende album. En wat meer is, vanaf 13 oktober gaat hij dat album helemaal zingen tijdens diverse concerten die hij zal geven in Europa. Maar helaas staat België daar toch niet bij, of voorlopig niet bij misschien, wie weet.

Man van onder andere Love of the Common People, 83. Dit was Paul Young met Come Back and Stay. In Lokeren heeft men Jong Vonk gelanceerd. En wat is dat? Wel, dat is een nieuw jongerenparticipatietraject voor 16 tot 25-jarigen. Dat ondersteunt hij namelijk om ideeën om te zetten in een concreet project. Jongeren die een idee hebben voor een creatief project, een evenement of sportief initiatief, ondernemersidee of maatschappelijk engagement, wel, die kunnen...

Zondag 4 oktober is er in Lokeren Haasje over XL. Tijdens een extra groot speelmoment voor het hele gezin is plezier verzekerd. Kom je mee springen, rollen, bouwen en lachen? Het kan in de fuifzaal van het Sport- en Jeugdcentrum Durbehal, Sportlaan 2, van 10 uur tot 12 uur voor kinderen tot 9 jaar. En toegang is gratis. Alle info op huisvanhetkind@lokeren.be. Na een aantal geslaagde vrijwilligersbeurzen organiseert Eerste Lijnszone Waasland een vijfde editie op woensdag 14 oktober van 6:30 s'avonds tot 8:30 in het Bouwhuis in Sint-Niklaas. Je kan kennis maken met organisaties die voor het Waasland op zoek zijn naar jouw helpende handen. Je vindt ook alle info op het Facebook-evenement van de vrijwilligersbeurs. Als je vragen hebt over dat initiatief van Eerste Lijnszone Waasland, kan je ook altijd mailen naar info@elzwaasland.be. In Sint-Niklaas brengt Theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03 778 33 66.

Ellie Goulding bij Radioland van Maas met Still Falling For You. En als je graag gratis eens een concert van Shakira wil zien van bij je thuis, wel, het kan. Ik vertel straks hoe.

Shakira met Whenever and Wherever. En Shakira die geeft nu zaterdag een concert in Madrid. En je kan het gewoon van bij je thuis gratis bekijken, want dat wordt helemaal gratis uitgezonden over heel de wereld. En dat gebeurt via onder andere Prime Video en Amazon Music. En je hoeft geen abonnement te hebben. Dit was het voor vandaag. Ik ben er graag morgen weer om 11 uur.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Bij een aanslag op een huis in de wijk Luchtbal in Antwerpen zijn afgelopen nacht 6 bewoners lichtgewond geraakt. Onder hen is een peuter van net geen 2 jaar. De slachtoffers ademden te veel rook in en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel bekend. Onbekenden lieten een explosief ontploffen aan de voordeur. Voorlopig is er geen spoor van de daders. Sinds de start van de docu-reeks Het Bestaat op Streams krijgt hulplijn Stop It Now dubbel zoveel oproepen als in de periode daarvoor. De reeks gaat over seksueel kindermisbruik en laat zowel slachtoffers als daders aan het woord. Een van hen is voormalig radiopresentator Sven Pichal. Stop It Now biedt hulp aan mensen die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens of gedrag tegenover minderjarigen. Een vliegtuig dat op weg was van Dubai naar Tel Aviv in Israël heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië. Dat gebeurde vermoedelijk na een steekincident in de cockpit. Er zouden aanwijzingen zijn dat de co-piloot het vliegtuig wou laten neerstorten. Bemanningsleden en passagiers drongen de cockpit binnen en overmeesterden de aanvaller. Uiteindelijk kon het toestel veilig landen op de luchthaven van Tabuk. Er waren 174 passagiers aan boord, onder wie 27 kinderen. En Alexander Bloks ligt meteen uit het ATP-tennistoernooi in Tokio. Hij moest in de eerste ronde de duimen leggen tegen de Monégasque Valentin Vacherot, nummer 18 van de wereld. Het werd 2 keer 7-6. De bewolking neemt toe vanuit het westen, gevolgd door regen. In het oosten kan het nog een hele tijd zonnig blijven. De maxima schommelen tussen 24 en 27 graden vandaag. Morgen gaat het regenen in het oosten en neemt het kwik een duik. We halen dan nog 20 graden.
2: Deals op alle slaapcomfort en bedtextiel tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
4: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
5: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
4: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
5: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
6: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
7: Vink, ramen en deuren.
6: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
7: Let's Vink twice.
8: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
9: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
10: The music sounds great.
9: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Jeroen Verkruijsen.
11: Wat nou als alles het toe doet? Zijn wij dan toch voor niets geweest? Ik weet al lang niet meer, maar dat is precies genoeg.

Typhoon, Tori Slam, Zebri, Hang & Freeze. En alles is gezegend bij Land van Waas. Goedemiddag. Ja, alles is gezegend, behalve misschien die begroting van de Vlaamse regering. Want ik heb begrepen dat er toch een paar dingen staan die... Goed, vanmiddag geen politiek, ook geen begroting. Gewoon een lekker krokant broodje Waas. En wat ligt er intussen bij ons op ons broodje? Het is een Mexicaans balletje vandaag met huisbereide gehaktbal. Mexicaanse saus, huisbereide guacamole, gesmolten kaas, tomaat, rucola en van die lekkere, krokante, krakende tortilla chips. Ah, lekker. Heerlijke lunch. Mexicaans balletje vandaag in broodje Waas. En straks ook een slimste Waaslander en ook... Waar gaat dit over? Later 1 uur in John Anderson bij Land van Waas.

Incognito en Always There. En ook altijd daar zijn de Waasse weerkaarten. En die zijn vandaag vrij zonnig bij 23 graden. Morgen 20 graden met zon. Vrijdag zon en wolken die elkaar afwisselen bij 21 graden. En zaterdag zon, wolken en 21 graden. Ja, het valt eigenlijk wel mee. Het was eerst erger voorspeld. Straks de slimste Waaslander. Eerst is dit Starship.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

lekkere reggae. Past heel bij het weer vandaag. Ja, het is vrij zonnig. En met 23 graden nog niet echt fris eigenlijk. Dus behoorlijk nazomersweer in het Waasland. En zometeen de slimste Waaslander, maar ook de redactie met nieuws uit onze eigen regio. Dus blijf plakken bij ons voor nieuws uit je achtertuin. Eerst Elton John Townstyle en Seeing Stars.

Dat lekkere geluid van de 90s van Amber. This is your night bij Landa Waas in Broodje Waas. Tijd voor een spel. We spelen de slimste Waaslander. En hier komt je vraag. Amazon is de grootste online winkel ter wereld. De grote baas is daardoor de rijkste man van de wereld geworden. Maar wat is zijn naam? Wie is dus de sterke man achter Amazon? Zijn naam graag via info@rlvw.be. info@rlvw.be. Antwoord krijg je voor een uur, je mag meespelen. Speel eerlijk, niet spieken. Raden mag uiteraard altijd.

Kijk eens, een jodelende ABBA, maak dat mee. People Need Love, hier bij Landhavaas in Broodje Waas. We gaan spelen het spel Waar gaat dit over? Ik geef u nu het antwoord. De vraag die krijg je pas na het nieuws van 1 uur. Het antwoord is, omdat het beschouwd wordt als dierenmishandeling, omdat ze sociale wezens zijn en eenzaam worden. Waar gaat dit over? Je antwoord even nadenken waar het zou kunnen zijn. Houd voor jezelf, ik mag je straks uit de lijnen verlossen. Meteen na het nieuws van 1 uur hier in Broodje Waas bij Landhavaas. Intussen Somber, my body isn't ready. It's

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Bij een aanslag op een huis in de Antwerpse wijk Luchtbal zijn afgelopen nacht 6 bewoners lichtgewond geraakt. Onder hen is een peuter van net geen 2 jaar. De slachtoffers ademden te veel rook in en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel bekend. Onbekenden lieten een explosief ontploffen aan de voordeur. Voorlopig is van de daders geen spoor. In West-Vlaanderen wordt Koen Surdiacour tijdelijk provincie-gouverneur. Hij neemt de functie 4 weken over van Karel de Caluwe, die vandaag met pensioen gaat. Surdiacour is al zo'n 5 jaar zijn kabinetchef en verving de Caluwe al meermaals tijdens vakanties. Een definitieve opvolger is er nog niet. Normaal is de post voor vooruit, maar ook CD&V heeft interesse en zou Hilde Krevits als kandidaat naar voren schuiven. De Vlaamse regering bespreekt de kwestie pas na het debat over de septemberverklaring van minister-president Diependalen. Sinds de start van de docu-reeks Het Bestaat op Streams krijgt hulplijn Stop It Now dubbel zoveel oproepen als in de periode daarvoor. De reeks gaat over seksueel misbruik en laat zowel slachtoffers als daders aan het woord. Een van hen is voormalig radiopresentator Sven Pichel. Stop It Now biedt hulp aan mensen die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens of gedrag tegenover minderjarigen. Een vliegtuig dat op weg was van Dubai naar Tel Aviv in Israël heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië. Dat gebeurde vermoedelijk na een steekincident in de cockpit. Er zouden aanwijzingen zijn dat de co-piloot het vliegtuig wou laten neerstorten. Bemanningsleden en passagiers drongen de cockpit binnen en konden de aanvaller overmeesteren. Het toestel kon uiteindelijk veilig landen op de luchthaven van Tabuk. Er waren 174 passagiers aan boord, onder wie 27 kinderen. En Alexander Bloks ligt meteen uit het ATP-tennistoernooi in Tokio. Hij moest in de eerste ronde de duimen leggen tegen de Monegask Valentin Vacherot, de nummer 18 van de wereld. Het werd 2 keer 7-6. De bewolking neemt toe vanuit het westen, gevolgd door wat regen. In het oosten kan het nog een hele tijd zonnig blijven. De maxima schommelen vanmiddag tussen 24 en 27 graden. Morgen gaat het ook regenen in het oosten en neemt het kwik een duik. We halen dan nog 20 graden.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

Niccolo, halve boy en halve man, hier bij Landhavaas en Broodje Waas. Tijd voor het vervolg van het spel. Waar gaat het over? Het antwoord kreeg je al. En nu de vraag die erbij hoort. Het antwoord was, omdat het beschouwd wordt als dierenmishandeling, omdat ze sociale wezens zijn en eenzaam worden. De vraag erbij was, waarom is het in Zwitserland verboden om slechts één cavia te hebben? Ja, het moet dus altijd per twee, hè? Of minstens twee. Want als je er eentje koopt, dan wordt die snel eenzaam. En zijn sociale wezens, dus cavia's altijd bij twee. Ah, oh, lekker! Een glas cavia. Enfin, het is Broodje Waas. Iets over één op woensdagmiddag met Tina Turner, Disco Inferno.

Alex Warren en Fever Dream hier bij Land van Waas op woensdagmiddag. Weer kaarten voor het Waasland. Vanmiddag zon wolken bij 23 graden. Ook morgen, vrijdag, zaterdag, zon wolken die elkaar afwisselen. Temperatuur vooraan 20 graden.

Kijk, als je dit hoort, dan zie je ook de golden hour voor je. Ik toch, de golden hour met de zon die ondergaat. Na een prachtige dag en dat oranje groet licht dat op je schijnt. Heerlijk toch? Sandro Cavazza met Last Week and See Some Beautiful Life. Tijd voor het antwoord in de slimste Waaslander. Ja, de vraag was, Amazon is de grootste online winkel ter wereld. De grote baas is daardoor de rijkste man van de wereld geworden. Wat is zijn naam? We zochten naar Jeff Bezos. Maar ik begrijp, er kwam een paar keer dingen binnen. Elon Musk, nee, die is van Tesla. Hè. Onder andere. En SpaceX. We zochten Jeff Bezos, rijke man. Ook met een hoek af van Amazon.com. Land van Waas, met ook morgen een nieuwe vraag in de slimste Waaslander. En uw Black Box Revelation. Dit is Stronger in Broodje Waas.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.com.

Candice, Message of Love, hier bij Radio Land van Waas. In Broodje Waas is meteen een plaat waar ik een herinnering aan heb. Maar ik mag ze niet delen, het is te privé, helaas. Kan niet. Straks, de chorus bij Land van Waas. Radio Land van Waas. Breathless, die komt eraan. Eerst Bibi Rexha en Faithless. Een lekkere plaat. Radio Land van Waas. Heet van dit ogenblik. En je weet, het gaat uiteraard over New Religion hier in Broodje Waas.

Mooi zo'n Key to My Life. En straks de sleutel van het nieuwe uur. Tussen 2 en 3. Een uur tussendoor bij Land van Waas met Hits en Classics. En vanaf 3 uur is er de septemberverklaring. Nee, niet waar. Jawel. We gaan het links laten. We gaan luisteren straks naar Michiel Tiron. Om 3 uur. Hier bij Land van Waas.

0: aanslag op een huis in de Antwerpse wijk Luchtbal zijn afgelopen nacht 6 bewoners lichtgewond geraakt. Onder hen is een peuter van net geen 2 jaar. De slachtoffers ademden te veel rook in en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel bekend. Onbekenden lieten een explosief ontploffen aan de voordeur. Voorlopig is van de daders geen spoor. In West-Vlaanderen wordt Koen Surdiacour tijdelijk provincie-gouverneur. Hij neemt de functie 4 weken over van Karel de Caluwe, die vandaag met pensioen gaat. Surdiacour is al zo'n 5 jaar zijn kabinetchef en verving de Caluwe al meermaals tijdens vakanties. Een definitieve opvolger is er nog niet. Normaal is de post voor vooruit, maar ook CD&V heeft interesse en zou Hilde Krevits als kandidaat naar voren schuiven. De Vlaamse regering bespreekt de kwestie pas na het debat over de septemberverklaring van minister-president Diependalen. Sinds de start van de docu-reeks Het Bestaat op Streams krijgt hulplijn Stop It Now dubbel zoveel oproepen als in de periode daarvoor. De reeks gaat over seksueel misbruik en laat zowel slachtoffers als daders aan het woord. Een van hen is voormalig radiopresentator Sven Pichel. Stop It Now biedt hulp aan mensen die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens of gedrag tegenover minderjarigen. Een vliegtuig dat op weg was van Dubai naar Tel Aviv in Israël heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië. Dat gebeurde vermoedelijk na een steekincident in de cockpit. Er zouden aanwijzingen zijn dat de co-piloot het vliegtuig wou laten neerstorten. Bemanningsleden en passagiers drongen de cockpit binnen en konden de aanvaller overmeesteren. Het toestel kon uiteindelijk veilig landen op de luchthaven van Tabuk. Er waren 174 passagiers aan boord, onder wie 27 kinderen. En Alexander Bloks ligt meteen uit het ATP-tennistoernooi in Tokio. Hij moest in de eerste ronde de duimen leggen tegen de Monegask Valentin Vachereau, de nummer 18 van de wereld. Het werd 2 keer 7-6. De bewolking neemt toe vanuit het westen, gevolgd door wat regen. In het oosten kan het nog een hele tijd zonnig blijven. De maxima schommelen vanmiddag tussen 24 en 27 graden. Morgen gaat het ook regenen in het oosten en neemt het kwik een duik. We halen dan nog 20 graden.
1: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Absoluut.
0: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
1: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
0: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
1: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
0: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
1: Hoe kan dat nu?
0: Zal u zeggen?
1: Zeg,
0: het is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
2: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Het is uitkijken naar de details van het nieuwe begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Minister-president Diependalen licht die toe in zijn septemberverklaring vanmiddag, nadat vanmorgen in extremis nog was heronderhandeld. N-VA en Vooruit wilden nog enkele budgetkwesties rond welzijn verder uitklaren. Er kwamen al wel negatieve reacties op de besparingen die reeds uitlekten. Zo zou de lijn de helft van de haar beloofde extra middelen verliezen, moet de VRT 10 miljoen euro besparen en verhoogd de prijs van dienstenchecks van 10 naar 12 euro. Volgens de sectorfederatie van de dienstenchecks zal dat een sociaal bloedbad veroorzaken. Bij bouwmaterialenproducent Eternit in Capelle op den Bosch overleggen vakbonden en directie vanmiddag over het aangekondigde ontslag van 95 werknemers, zowat een kwart van het personeelsbestand. Daardoor lag de productie de voorbije dagen stil, maar vandaag ging het personeel opnieuw aan de slag. De vakbonden willen snel duidelijkheid over een sociaal plan. De directie benadrukt dat de afslanking nodig is om de resterende 300 personeelsleden een toekomst te bieden. In een grootschalig drugsonderzoek zijn 8 verdachten opgepakt in Pelt in Limburg en in Eindhoven in Nederland. De 8 mannen, allen tussen 24 en 48 jaar, zouden enkele synthetische druglabs in de grensstreek hebben gerund. De politie verdenkt hen ook van ladingdiefstallen, brandstichting van een auto en de diefstal van een grote hoeveelheid vuurwerk. Bij de huiszoekingen zijn ook wapens en een gestolen voertuig gevonden. En ook het tweede stadionconcert van Clouseau volgende zomer is al uitverkocht. Dat was vanmorgen maar aangekondigd, maar de tickets waren in geen tijd de deur uit. De band speelt op 4 en 6 augustus volgend jaar in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, met een capaciteit van 50.000 toeschouwers, het grootste stadion van het land. Voorlopig is nog geen derde show aangekondigd. Wisselend bewolkt met af en toe regen, wel erg zacht bij maxima tot 28 graden in de Kempen. Tegen de avond is er overal buienactiviteit. Morgen halen we nog maar 20 graden.

0: de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics.

Uit de gelijknamige film Ghostbusters van Ray Parker Jr. Radio Land van Vaas. Kijk eens aan, woensdagmiddag. Het is ondertussen 3 uur geweest. Dit is Michiel in de middag tussen 3 en 6. Met in dit uur extra veel muziek. Terwijl jij aan het luisteren bent op de werkvloer met Cher, met Shakira en met Ting Things. Shut up and let me go. Hoor je zo meteen die richting uitkomen. Een hele fijne middag en leuk dat je luistert.

Ting Tings en Shut Up and Let Me Go. De nacht van Rio. Herbeleefd in Café Rico's en dat in Hammen. Dat op 3 oktober, dat is nu zaterdag, gaan de DJ's van weleer uit de bekende discotheek Rio opnieuw komen draaien in die café. Iedereen welkom in Café Rico's in Hammen zaterdag.

Zondag 4 oktober is er in Lokeren Haasje over XL. Tijdens een extra groot speelmoment voor het hele gezin is plezier verzekerd. Kom je mee springen, rollen, bouwen en lachen? Dat kan in de fuifzaal van het Sport- en Jeugdcentrum Durbehal, Sportlaan 2, van 10 uur tot 12 uur voor kinderen tot 9 jaar. En toegang is gratis. Alle info op huisvanhetkind@lokeren.be. Na een aantal geslaagde vrijwilligersbeurzen organiseert Eerste Lijn Solo Waasland een vijfde editie op woensdag 14 oktober van 6:30 s'avonds tot 8:30 in het Bouwhuis in Sint-Niklaas. Je kan kennis maken met organisaties die voor het Waasland op zoek zijn naar jouw helpende handen. Je vindt ook alle info op het Facebook-evenement van de vrijwilligersbeurs. Als je vragen hebt over dat initiatief van Eerste Lijn Zone Waasland, kan je ook altijd mailen naar info@elzwaasland.be. Vrijdag 2 oktober is er het tweede Wunderkammermuziekconcert in Sint-Niklaas met Taurus Quartet en Amy Norrington. Het vindt plaats in de kapel van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Lucia in de Ankerstraat 91 in Sint-Niklaas. Deuren gaan open om 7:30. Het concert begint om 8:00 s'avonds en het einde is voorzien rond 10:00. Tickets kosten €28. Info en tickets via www.wunderkammermuziek.be.

Safe Room van John Legend. Je kreeg er 4 op een rij in onze lokale agenda, die weer helemaal goed vol zat dankzij jou en dankzij Rolly. Ik kan niet meteen zeggen van mezelf dat ik sexy ben als ik dans. Misschien ligt dat bij jou een beetje anders, maar bij Nielsen lukt dat wel.

You Got It van Roy Orbison. De man stierf in 1988 en kreeg heel wat prijzen, waaronder de Music City Walk of Fame, daar werd hij in opgenomen, Hollywood Walk of Fame, de Musician Hall of Fame, de Nashville Songwriters Hall of Fame en Rock and Roll Hall of Fame. Dat is heel wat fame voor een grote man, zeker weten.

Just another day in the kingdom of fear. Misschien gaat het wel over het Koninkrijk België. Je weet maar nooit. Cameron Whitcomb. En zo gaan we richting 4 uur. We doen dat met deze van Michael Jackson en de Jackson 5. I want you back.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Het is uitkijken naar de details van het nieuwe begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Minister-president Diependalen licht die toe in zijn septemberverklaring vanmiddag, nadat vanmorgen in extremis nog was heronderhandeld. N-VA en Vooruit wilden nog enkele budgetkwesties rond welzijn verder uitklaren. Er kwamen al wel negatieve reacties op de besparingen die reeds uitlekten. Zo zou de lijn de helft van de haar beloofde extra middelen verliezen, moet de VRT 10 miljoen euro besparen en verhoogd de prijs van dienstenchecks van 10 naar 12 euro. Volgens de sectorfederatie van de dienstenchecks zal dat een sociaal bloedbad veroorzaken. Bij bouwmaterialenproducent Eternit in Capelle op den Bosch overleggen vakbonden en directie vanmiddag over het aangekondigde ontslag van 95 werknemers, zowat een kwart van het personeelsbestand. Daardoor lag de productie de voorbije dagen stil, maar vandaag ging het personeel opnieuw aan de slag. De vakbonden willen snel duidelijkheid over een sociaal plan. De directie benadrukt dat de afslanking nodig is om de resterende 300 personeelsleden een toekomst te bieden. In een grootschalig drugsonderzoek zijn 8 verdachten opgepakt in Pelt in Limburg en in Eindhoven in Nederland. De 8 mannen, allen tussen 24 en 48 jaar, zouden enkele synthetische druglabs in de grensstreek hebben gerund. De politie verdenkt hen ook van ladingdiefstallen, brandstichting van een auto en de diefstal van een grote hoeveelheid vuurwerk. Bij de huiszoekingen zijn ook wapens en een gestolen voertuig gevonden. En ook het tweede stadionconcert van Clouseau volgende zomer is al uitverkocht. Dat was vanmorgen maar aangekondigd, maar de tickets waren in geen tijd de deur uit. De band speelt op 4 en 6 augustus volgend jaar in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, met een capaciteit van 50.000 toeschouwers, het grootste stadion van het land. Voorlopig is nog geen derde show aangekondigd. Wisselen bewolkt met af en toe regen, wel erg zacht bij maxima tot 28 graden in de Kempen. Tegen de avond is er overal buienactiviteit. Morgen halen we nog maar 20 graden.
2: Sleeplife. Deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Tijdens de Sleeplife open deurdagen. Sleeplife. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleeplife Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
4: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-6816.
5: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 18

Clouseau en dans. En dansen zullen we doen in augustus 2027. Want ze gaan voor het eerst optreden in het Koning Boudewijnstadion. En ondertussen zijn er twee concerten al uitverkocht. En Clouseau is aan het bekijken om nog een extra concertje te organiseren. Dus als je geen tickets hebt, er is nog hoop. Een extra concert misschien van Clouseau. En bij Clouseau kan dat geen probleem zijn.

In the Jungle met de band Jungle, een van de nieuwe platen die we hier draaien. Someday, Somewhere en John Hyatt. Have a little faith in me. Land van Waas, Waaslands beste muziekmix. We keren terug naar 1986. Dit zijn Talk Talk, Living in an Other World.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

porselein. En hoe zit het met het weer? Vanmiddag en vanavond wolken en regen. 24 graden. In het oosten schijnt de zon wat langer. En kan het zelfs 27 graden worden. Morgen vooral in het oosten regen. En temperaturen tot 20 graden. Hier is Martin Garrix en Ed Sheeran. Stay.

Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. Een oude schoolmuur in de watermolendreef in Sint-Niklaas heeft een kleurrijke make-over gekregen. Basisschool OLVP, Watermolendreef, huldigde gisteren samen met streetartist Koeri een nieuwe muurschildering in. Ook leerlingen werkten mee aan het kunstwerk. Op de muur staan onder meer het schoollogo, een historische watermolen, sportende kinderen en de Cosmo Golem uit het nabijgelegen sportkringpark. De watermolen verwijst naar de geschiedenis van de wijk. De nieuwe blikvanger brengt zo niet alleen kleur, maar ook het verleden en het huidige leven van de buurt samen. Na een inbraak in het sociaal huis in Temse bestaat er mogelijk een

tussen 16 en 25 jaar helpen om een idee uit te werken tot een concreet project. Dat gaat van een evenement of sportinitiatief tot een creatief project, engagement of eigen zaak. Deelnemers krijgen coaching, workshops en mogelijk ook financiële steun. Ideeën kunnen ingediend worden tot 8 november via denkmee.lokeren.be. Wie steun wil, moet deelnemen aan twee workshops en een pitchmoment. Een halve eeuw na de fusie van Lokeren, Daknam en Exaarde brengt Koninklijke Heemkring de Soevereine een nieuw boek uit. Meer dan 15 auteurs belichten daarin de geschiedenis van de voormalige fusiegemeente met onder meer aandacht voor politiek, natuur, politie en het sociale beleid. Het boek verschijnt begin volgend jaar en is nu al te bestellen. De officiële voorstelling vindt plaats op 20 januari en dat in de Oude Post in Lokeren.

Tripping van Robbie Williams. Ik weet het, het is iets te vroeg om nu al te beginnen nadenken aan eindejaar en kerstmis en van die toestanden. Maar ja, voor je het weet is het zover en dan kan je weer gaan schaatsen op de Grote Markt. Want de ijspiste wordt weer gezet op de vernieuwde Grote Markt en de chalet.

Deze keer niet naast elkaar, maar geïntegreerd in één groot gebouw. Chalet, met andere woorden. Die wordt op de Grote Markt gezet van 1500 vierkante meter. Met andere woorden, de chalet van 450 vierkante meter wordt plots 1500 vierkante meter. Er wordt een glazen wand gezet tussen de horeca en de schaatsbaan voor het lawaai. Ik ben eens benieuwd hoe dat eruit zal zien. Hier is Rockwell.

You did not sign up for this van Judith in een auto vol hits en classics op een woensdagmiddag. Als je onderweg bent naar huis, houd een beetje voorzichtig en zet de radio maar wat luider, want zometeen, dames en heren, komt Pommelien Thijs langs. Het beste moet nog komen, maar eerst Simon van Deel.

We hadden het er net over de ijspiste en de chalet die opgezet wordt op de Grote Markt van Sint-Niklaas op het eind van het jaar. Maar ook in Lokeren is er een kerstmarkt. En de stad Lokeren is op zoek naar standhouders. Die kerstmarkt gaat door op 11 en 12 december. Je kan je inschrijven tot 15 oktober via een online formulier dat je kan terugvinden op de website van de stad Lokeren. Alle vragen kan je stellen via visit@lokeren.be. Goed, dit zijn War on Drugs en zo gaan we richting 5 uur.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas.
1: Het is uitkijken naar de details van het nieuwe begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Minister-president Diependalen licht die toe in zijn septemberverklaring vanmiddag, nadat vanmorgen in extremis nog was heronderhandeld. N-VA en Vooruit wilden nog enkele budgetkwesties rond welzijn verder uitklaren. Er kwamen al wel negatieve reacties op de besparingen die reeds uitlekten. Zo zou de lijn de helft van de haar beloofde extra middelen verliezen, moet de VRT 10 miljoen euro besparen en verhoogd de prijs van dienstenchecks van 10 naar 12 euro. Volgens de sectorfederatie van de dienstenchecks zal dat een sociaal bloedbad veroorzaken. Bij bouwmaterialenproducent Eternit in Capelle op den Bosch overleggen vakbonden en directie vanmiddag over het aangekondigde ontslag van 95 werknemers, zowat een kwart van het personeelsbestand. Daardoor lag de productie de voorbije dagen stil, maar vandaag ging het personeel opnieuw aan de slag. De vakbonden willen snel duidelijkheid over een sociaal plan. De directie benadrukt dat de afslanking nodig is om de resterende 300 personeelsleden een toekomst te bieden. In een grootschalig drugsonderzoek zijn 8 verdachten opgepakt in Pelt in Limburg en in Eindhoven in Nederland. De 8 mannen, allen tussen 24 en 48 jaar, zouden enkele synthetische druglabs in de grensstreek hebben gerund. De politie verdenkt hen ook van ladingdiefstallen, brandstichting van een auto en de diefstal van een grote hoeveelheid vuurwerk. Bij de huiszoekingen zijn ook wapens en een gestolen voertuig gevonden. En ook het tweede stadionconcert van Clouseau volgende zomer is al uitverkocht. Dat was vanmorgen maar aangekondigd, maar de tickets waren in geen tijd de deur uit. De band speelt op 4 en 6 augustus volgend jaar in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, met een capaciteit van 50.000 toeschouwers, het grootste stadion van het land. Voorlopig is nog geen derde show aangekondigd. Wisselend bewolkt met af en toe regen, wel erg zacht bij maxima tot 28 graden in de Kempen. Tegen de avond is er overal buienactiviteit. Morgen halen we nog maar 20 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
8: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
9: The music sounds great.
8: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en klanken.

She's the Master and He's the Fool. Mr. Manic en Sister Cool van Shaq Attack. Een hele goede namiddag. Het is ondertussen 5 uur geweest bij Land van Maas. Ja, zonneschijn en regen, we hebben het vanmiddag allemaal al gehad. Hè? Maar één ding is zeker, het zonnetje schijnt in je radio nog tot 6 uur. Dit is Michiel in de Middag. Met de nieuwe single van Hooverphonic en ook deze van East 17, It's All Right uit de 90s.

ongetwijfeld een van de grootste hits die ze ooit gemaakt hebben. En iedereen kent het liedje en iedereen zingt het zomaar mee. Level 42 en Running in the Family. Onderweg naar huis zometeen met Stevie B, Because I Love You en Bruno Mars.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Absoluut.
0: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
1: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
0: Jij die slote gitzwarte koffie moet drinken.
1: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
0: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
1: Hoe kan dat nu?
0: Zal u zeggen?
1: Zeg,
0: het is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
2: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

Dit is Radio Land van Maas met het nieuws uit onze regio. Een oude schoolmuur in de watermolendreven Sint-Niklaas heeft een kleurrijke make-over gekregen. Basisschool OLVP, Watermolendreef, huldigde gisteren samen met streetartist Koeri een nieuwe muurschildering in. Ook leerlingen werkten mee aan het kunstwerk. Op de muur staan onder meer het schoollogo, een historische watermolen, sportende kinderen en de Cosmo Golem uit het nabijgelegen sportkringpark. De watermolen verwijst naar de geschiedenis van de wijk. De nieuwe blikvanger brengt zo niet alleen kleur, maar ook het verleden en het huidige leven van de buurt samen. Na een inbraak in het sociaal huis in Temse bestaat er mogelijk een risico op een datalek. De daders namen zaterdag onder meer papieren documenten en hun werktelefoon mee. De gemeente onderzoekt nog welke documenten gestolen zijn en of ze persoonsgegevens van cliënten bevatten. De politie en de bevoegde toezichthouder zijn ingelicht. De gestolen telefoon werd geblokkeerd en op afstand gewist. Voorlopig zijn er geen verdachte activiteiten vastgesteld. Het sociaal huis vraagt inwoners om extra alert te zijn voor verdachte mails, sms'jes of telefoontjes waarin naar persoonsgegevens of bankgegevens wordt gevraagd. Jongeren met een goed idee kunnen binnenkort terecht bij de stad Lokeren. Met het nieuwe traject Jong Volk wil de stad jongeren tussen 16 en 25 jaar helpen om een idee uit te werken tot een concreet project. Dat gaat van een evenement of sportinitiatief tot een creatief project, engagement of eigen zaak. Deelnemers krijgen coaching, workshops en mogelijk ook financiële steun. Ideeën kunnen ingediend worden tot 8 november via denkmee.lokeren.be. Wie steun wil, moet deelnemen aan twee workshops en een pitchmoment. Een halve eeuw na de fusie van Lokeren, Daknam en Exaarde brengt Koninklijke Heemkring de Soevereine een nieuw boek uit. Meer dan 15 auteurs belichten daarin de geschiedenis van de voormalige fusiegemeente met onder meer aandacht voor politiek, natuur, politie en het sociale beleid. Het boek verschijnt begin volgend jaar en is nu al te bestellen. De officiële voorstelling vindt plaats op 20 januari en dat in de oude

is niet alleen zanger, hè? Niels de Stadsbader, maar ook acteur. Speelt vanavond weer in Thuis zijn rol als Dr. Cody. Misschien ben je afgelopen zomer wel naar een pretpark geweest. Er is niet weggelegd voor mij, en vooral als ik dit lees. Het Amerikaanse pretpark Six Flags Magic Mountain in Californië gaat zijn beruchte achtbaan X2 sluiten. Een achtbaan die maar liefst een topsnelheid haalt van 122 km per uur. En de stoeltjes die draaien 360 graden. Enfin, ze gaan de achtbaan sluiten omdat er 100 bezoekers zijn die claimen dat ze een hersenletsel hebben opgelopen. Ik kan me er wel iets bij voorstellen als je zo helemaal met je neus tot bijna op de grond hangt, loodrecht aan 122

0: Zondag 4 oktober is er in Lokeren Haasje over XL. Tijdens een extra groot speelmoment voor het hele gezin is plezier verzekerd. Kom je mee springen, rollen, bouwen en lachen? Het kan in de fuifzaal van het Sport- en Jeugdcentrum Durbehal, Sportlaan 2, van 10 uur tot 12 uur voor kinderen tot 9 jaar. En toegang is gratis. Alle info op huisvanhetkind@lokeren.be. Na een aantal geslaagde vrijwilligersbeurzen organiseert Eerste Lijn Solen Waasland een vijfde editie op woensdag 14 oktober van 6:30 s'avonds tot 8:30 in het Bouwhuis in Sint-Niklaas. Je kan kennis maken met organisaties die voor het Waasland op zoek zijn naar jouw helpende handen. Je vindt ook alle info op het Facebook-evenement van de vrijwilligersbeurs. Als je vragen hebt over dat initiatief van Eerste Lijn Zonen Waasland, kan je ook altijd mailen naar info@elzwaasland.be. In Lokeren zoekt Vagevuur jonge artiesten. Op 17 oktober, in het weekend van de trage wegen, schakelt Vagevuur een versnelling lager. Daarom zoeken zij jonge artiesten. Ben je singer-songwriter, dichter, performance artist, wel, dan kan je je kunsten tonen aan een fijn publiek en zij zorgen voor omkadering en gezelligheid. Denk je dat het iets voor jou is, kan je een berichtje sturen naar 0465 08 21 46 naar Dieter.
1: Dit is Land van Waas. The music sounds great.

Dit was de dansmuziek uit de 90s. Two Brothers on the Fourth Floor. Uit Nederland kwamen ze. Dat was Dreams. En daarvoor onze lokale agenda. En de Rolling Stones. Waiting for a Friend. Dit is nieuw platenwerk. Vrouwtje heet ze. Geen rem. Dat is vervelend.

stond regelmatig op het podium met Stien en werkte ook met haar samen. Maar tegenwoordig kiest ze haar eigen weg en dat doet ze goed hoor. Vrouwtje uit Nederland en geen rem. Ook bij ons staat er helemaal geen rem op. Al die lekkere muziek gaat zo meteen verder na 6 uur. Dan is het tijd voor After Dinner met Johan Waterschoot. 70s, 80s en 90s. Om je werkdag een beetje rustig af te sluiten terwijl je aan het eten bent. Over Nederlanders gesproken, deze komen uit Amsterdam, hadden in de jaren 80 wel wat hits. Ze heten Spargo, Head Up to the Sky. Morgen vroeg misschien om 7 uur in de Wakker Waaslander.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: De Vlaamse regering bespaart dus volgend jaar een kleine 2 en over 2 jaar nog eens 3 miljard euro om tot een begroting in evenwicht te komen. Minister-president Diependalen spreekt van een noodzaak en onvermijdelijke ingrepen. De jobbonus bleef gevrijwaard, de waterfactuur verhoogt niet en de regering heeft ook onderwijs en welzijn duidelijk gespaard. Er is uiteraard wel veel onvrede in de sectoren die wel in de klappen delen. Zo noemt bediendebond ACV Puls de besparingen in het sociale middenveld en de cultuursector verontrustend en overwegen zij acties. Ook de openbare omroep kondigt protesten aan wegens de 10 miljoen euro extra besparing. De bouwunie is ontgoocheld in de verhoging van de registratierechten en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen noemt het afschaffen van de zogeheten KMO-portefeuille onbegrijpelijk. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed. De man bestuurde op dat moment een schoolbus. De lijn die de maatschappij inhuurt voert dezelfde controles uit. In mei veroorzaakte een chauffeur van Tros Beijaard in dezelfde buurt een dodelijk ongeval. De man die nu betrapt is mag 15 dagen niet rijden en krijgt ook een sanctie van zijn werkgever. Op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel-Exel in Limburg is een zwaar ongeval gebeurd. Een bus van de lijn botste er met een bestelwagen. De bestuurder van dat voertuig is zwaar gewond afgevoerd. Op de bus zaten op het moment van de aanrijding geen passagiers. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. En de Somalische man van 37, die vrijdag een gevangenisbewaker op klaarlichte dag doodschoot op een drukterras in Amsterdam, kende zijn slachtoffer. Die was cipier in een gevangenis in de regio toen de dader daar een eerdere straf uitzat voor zware mishandeling en andere geweldfeiten. Volgens getuigen had hij de cipier meteen agressief aangesproken toen hij hem herkende en keerde hij kort daarop terug met een vuurwapen. De schutter zit voorlopig vast op verdenking van moord. Her en der regenbuien vanavond en uit met de warme temperaturen. Morgen wisselvallig en nergens meer dan 20 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

paste helemaal in begin van de jaren 80. Forest en Feel the Need. Misschien om gewoon gezellig bij elkaar hier aan tafel te zitten. We kunnen het hebben over de 70s, 80s en 90s. Met iets lekkers om te drinken en te eten. We gaan full chairen en muziek.

prachtigs meegemaakt. Het gevoel alsof er ogen in je rug zitten en dat je over je schouder moet kijken. Mike en de Mechanics in het midden van de 90's waren dat. Welkom in After Dinner. We zitten hier geweldig aan tafel met Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight, Cyndi Lauper en Girls, die willen wat plezier maken. Earth, Wind and Fire met Saturday Night en dit is Prince. I could never take the place of your man.

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
2: After Dinner met Johan Waterschoot.

is er nog een beetje jonger, hè? Cindy Lauper en haar girlfriends voor een sleepover. Pyjama party in 84. Die girls just want to have fun. Maar jullie mogen zich ook amuseren, hoor, hier aan tafel. Radio Lams van Bas. Met zo dadelijk de Backstreet Boys. Maar nu Whitney Houston. I'm your baby tonight.

Heb ik ook geprobeerd te doen vanmiddag. I Follow the Sun van de Fab Four Beatles uit 64. Maar nee, er was meer zon voorspeld. En we kregen regen in de plaats. Jullie krijgen Cirque du Soleil met Alegria. Radio.

Wie van jullie heeft die film niet gezien? Annie met Tomorrow. Hè? Patricia Pai zong het liedje in 83. En nu gaan we rocken met Sam Cooke, Twisting the Night Away.

van jullie was er ook tiener in 74-75. Ik steek alvast mijn vinger op. Ik was in 74, ja, was ik 11 jaar. Welkom in After Dinner. Laat de Big Band maar aanrukken. Elbow Bones en de Racketeers. We waren ons terug in de jaren 30. De jaren van de drooglegging. Maar er werd nooit zoveel gedronken als toen. A Night in New York. Tjonge, tjonge. Je had het moeten meemaken.

0: Het moet een geweldige tijd geweest zijn. Ik bedoel dan wel muzikaal, hè? Met groepen zoals deze, Elbow Bones en The Racketeers. En nu we toch die night in New York hebben beleefd, zijn we toe aan een dessertje met George Michael en Too Funky. Het wordt Too Punchy. Ja, zo dadelijk Johan van den Berg met de heel leuke ingrediënten muzikaal op de radio. Ik ben er morgen terug na Michiel om 6 uur voor een nieuwe After Dinner. Radio
1: Land van Maas. Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

0: muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De Vlaamse regering bespaart dus volgend jaar een kleine 2 en over 2 jaar nog eens 3 miljard euro om tot een begroting in evenwicht te komen. Minister-president Diependalen spreekt van een noodzaak en onvermijdelijke ingrepen. De jobbonus bleef gevrijwaard, de waterfactuur verhoogt niet en de regering heeft ook onderwijs en welzijn duidelijk gespaard. Er is uiteraard wel veel onvrede in de sectoren die wel in de klappen delen. Zo noemt bediendebond ACV Puls de besparingen in het sociale middenveld en de cultuursector verontrustend en overwegen zij acties. Ook de openbare omroep kondigt protesten aan wegens de 10 miljoen euro extra besparing. De bouwunie is ontgoocheld in de verhoging van de registratierechten en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen noemt het afschaffen van de zogeheten KMO-portefeuille onbegrijpelijk. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed. De man bestuurde op dat moment een schoolbus. De lijn die de maatschappij inhuurt voert dezelfde controles uit. In mei veroorzaakte een chauffeur van Tros Beijaard in dezelfde buurt een dodelijk ongeval. De man die nu betrapt is mag 15 dagen niet rijden en krijgt ook een sanctie van zijn werkgever. Op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel-Exel in Limburg is een zwaar ongeval gebeurd. Een bus van de lijn botste er met een bestelwagen. De bestuurder van dat voertuig is zwaar gewond afgevoerd. Op de bus zaten op het moment van de aanrijding geen passagiers. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. En de Somalische man van 37, die vrijdag een gevangenisbewaker op klaarlichte dag doodschoot op een drukterras in Amsterdam, kende zijn slachtoffer. Die was cipier in een gevangenis in de regio toen de dader daar een eerdere straf uitzat voor zware mishandeling en andere geweldfeiten. Volgens getuigen had hij de cipier meteen agressief aangesproken toen hij hem herkende en keerde hij kort daarop terug met een vuurwapen. De schutter zit voorlopig vast op verdenking van moord. Er en der regenbuien vanavond en uit met de warme temperaturen. Morgen wisselvallig en nergens meer dan 20 graden.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink. Woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
8: The music sounds great.
0: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Johan van den Berg.
7: Dit is Punch.

0: World of Water, You're Swimming Against the Tide. We gaan het goede voorbeeld van Tony Mansfield en zijn New Music Company ook op deze woensdagavond alweer 2 uur lang gewetensvol proberen te volgen. Ook vanavond zijn we hier namelijk vast van plan om onze muzikale punchcocktail stevig af te kruiden met een uitgelezen bijna vergeten etensparel tijdens het eerste uur van ons samen zijn. Met een uniek rockmonument straks rond 8:15. Met een exclusieve New Wave Club Classic rond 8:40. En last but not least natuurlijk ook weer met wat nieuwe muzikale oogst tussendoor. Al gaan we er dan zo dadelijk al onmiddellijk wel over moeten waken dat de Pyros van de Kings of Leon geen roet in het eten komen gooien. In een ander zou de goede sfeer trouwens meteen ook stevig kunnen verpesten voor zangeres Ray en haar gelegenheidsvriendinnen die hier eigenlijk zelf alleen maar uit lijken te zijn op een vreugdevol potje lol. Welkom erbij in ieder geval alweer tot 9:00.
1: Dit is Punch, jouw pittige muzikale cocktail op woensdagavond tussen 7 en 9 met Johan van den Berg. Yeah.

En walk away er met een glimlach op het gezicht, stilletjes van onderwijzen. Dat is wat Eric Golden en haar shirts hier op dit eigenste moment aan het doen zijn. Maar gelukkig kunnen we straks ook weer voluit rekenen op die Marianne van Brian Chatter en zijn Fountains DC. Of hier en nu ook al meteen op deze Mr. Wendell van de jongens van Arrested Development.

0: Daarnet werden we nog even teruggecatapulteerd in de tijd naar het Parijs van 1901 onder impuls van Thomas Marx en zijn vrienden van het Franse Phoenix. En hier en nu landen we dus alweer met onze beide voetjes midden in 2026 met wat nieuwe muzikale oogsten nog wel van een groep uit het Australische Sydney. Met z'n vieren zijn ze de jongens van Fox Motel en ze hebben een dikke week geleden hun energieke debuutsingle gereleased. En daar willen wij als de kippen bij zijn natuurlijk. Hier zijn ze, die van Fox Motel met Autopilot.
1: De nieuwe muzikale oogst.

Zondag 4 oktober is er in Lokeren Haasje over XL. Tijdens een extra groot speelmoment voor het hele gezin is plezier verzekerd. Kom je mee springen, rollen, bouwen en lachen? Dat kan in de fuifzaal van het Sport- en Jeugdcentrum Durbehal, Sportlaan 2, van 10 uur tot 12 uur voor kinderen tot 9 jaar. En toegang is gratis. Alle info op huisvanhetkind@lokeren.be. Na een aantal geslaagde vrijwilligersbeurzen organiseert Eerste Lijnszonen Waasland een vijfde editie op woensdag 14 oktober van 6:30 s'avonds tot 8:30 in het Bouwhuis in Sint-Niklaas. Je kan kennis maken met organisaties die voor het

0: en zij zorgen voor omkadering en gezelligheid. Denk je dat het iets voor jou is, kan je een berichtje sturen naar 0465 08 21 46 naar Dieter.
1: Radio Land van Bas. Dit is Punch.

0: Flowrida en de Australische Sia. Zij waren hier daarnet nog eens de ontembare Wild Ones. Die hier en nu, ondanks alles, blijkbaar toch bereid blijken te zijn om baan te ruimen voor onze bijna vergeten ethisch parel.
1: De bijna vergeten tachtiger.
0: Het is er dan ook een van de Britse band New Madelame, die eigenlijk best wel heel wat meer lof verdient dan hij destijds in 1989 gekregen heeft. Het nummer Stupid Questions, dat in der tijd ook figureerde op het album Thunder and Consolation van de heren, bleef uiteindelijk steken op plek 31 in de Britse charts, maar dat doet dus niets af van de kwaliteit van de single. De groep die eigenlijk vernoemd werd naar het revolutionaire leger van Oliver Cromwell uit de 17e eeuw, werd in 1980 in het Engelse Bradford opgericht door zanger en gitarist Justin Sullivan, samen met Stuart Morrow en Phil Tompkins. Hier zijn ze, de jongens van de New Madelame, met hun Stupid Questions. It's not a

0: de straffende right red hand van muziekgod Nick Cave en zijn Bad Seeds. Die overigens ook in de serie Peaky Blinders werd gebruikt, die er toch moeten laten voor wat hij is, vrees ik. We hebben namelijk weer eens wat nieuw werk van zanger-gitarist Eddie Kjaff en zijn Ierse volksspitsbroeders van Kingfisher op onze nieuwe muzikale oogstplank liggen. En daar moet uiteraard alles voor wijken. Hier zijn ze, de jongens van Kingfisher, met hun jongste telg, die hopelijk ook de voorbode is van een nieuw album. Kingfisher dus, met How Lonely.
1: De nieuwe muzikale oogst.

Op 1 en 2 december komen ze naar een inmiddels al uitverkochte Roma in Antwerpen. De jongens van Kingfisher en het Ierse Belly Buffet. Ja, en het volgende mag, wat mij betreft, behoorlijk eenstemmig gaan klinken. Een beetje zoals straks ook bij John Watts. We are all living for the weekend in de voetsporen van de Admiral Freebie van Laren. En dat willen we ook geweten hebben. Met z'n allen, zoveel is wel zeker.

0: De Vlaamse regering bespaart dus volgend jaar een kleine 2 en over 2 jaar nog eens 3 miljard euro om tot een begroting in evenwicht te komen. Minister-president Diependalen spreekt van een noodzaak en onvermijdelijke ingrepen. De jobbonus bleef gevrijwaard, de waterfactuur verhoogt niet en de regering heeft ook onderwijs en welzijn duidelijk gespaard. Er is uiteraard wel veel onvrede in de sectoren die wel in de klappen delen. Zo noemt bediendebond ACV Puls de besparingen in het sociale middenveld en de cultuursector verontrustend en overwegen zij acties. Ook de openbare omroep kondigt protesten aan wegens de 10 miljoen euro extra besparing. De Bouwunie is ontgoocheld in de verhoging van de registratierechten en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen noemt het afschaffen van de zogeheten KMO-portefeuille onbegrijpelijk. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed. De man bestuurde op dat moment een schoolbus. De lijn die de maatschappij inhuurt voert dezelfde controles uit. In mei veroorzaakte een chauffeur van Tros Beijaard in dezelfde buurt een dodelijk ongeval. De man die nu betrapt is mag 15 dagen niet rijden en krijgt ook een sanctie van zijn werkgever. Op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel-Exel in Limburg is een zwaar ongeval gebeurd. Een bus van de lijn botste er met een bestelwagen. De bestuurder van dat voertuig is zwaar gewond afgevoerd. Op de bus zaten op het moment van de aanrijding geen passagiers. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. En de Somalische man van 37, die vrijdag een gevangenisbewaker op klaarlichte dag doodschoot op een drukterras in Amsterdam, kende zijn slachtoffer. Die was cipier in een gevangenis in de regio toen de dader daar een eerdere straf uitzat voor zware mishandeling en andere geweldfeiten. Volgens getuigen had hij de cipier meteen agressief aangesproken toen hij hem herkende en keerde hij kort daarop terug met een vuurwapen. De schutter zit voorlopig vast op verdenking van moord. Her en der regenbuien vanavond en uit met de warme temperaturen. Morgen wisselvallig en nergens meer dan 20 graden.
1: Sleepline. Deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Tijdens de Sleeplife open deurdagen. Sleeplife. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
2: Sleeplife Sint-Niklaas. Heirebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
3: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-68-16.
4: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Johan van den Berg.
5: Dit is

0: Ze waren frontman Paul de Spiegelaar en zijn Gentse Machines die bij het begin van dit tweede uur van ons samen zijn hun yellow lights nog eens mochten laten schijnen over onze muzikale punchcocktail. Een cocktail die ook dit uur trouwens weer bijzonder goed gaat smaken dankzij onder meer een alweer subliem rockmonument, een tot de verbeelding sprekende New Wave Club Classic en last but not least natuurlijk ook de nieuwe muzikale oogst die er straks ook nog tot twee keer toe zit aan te komen, om dan nog maar te zwijgen over de Bohemians van de Dandy Warhols en de Last Boys van Phoebe Bridgers die zelfs zo dadelijk al onmiddellijk een stevige duit in het zakje komen doen als het daarop aankomt.
1: Dit is Punch, jouw pittige muzikale cocktail op woensdagavond tussen 7 en 9 met Johan van den Berg.

0: Bohemian Like You. En zo kwamen de hipsters van de Danny Warhols de toon hier al zetten voor datgene wat zo meteen nog gaat volgen.
1: Het rockmonument van de week.
0: Ja, en eigenlijk gaat het deze keer in oorsprong om een oud soulnummer van ene Irma Franklin, zus van Aretha, dat in 1968 in een high-energy rockjasje werd gestoken door niemand minder dan Janis Joplin, die er meteen ook een 12e plaats mee wist te versieren in de Billboard Hot 100. En daarmee werd het gelijk ook haar meest succesvolle single, die ondertussen trouwens ook een plaatsje heeft gekregen in de Rock and Roll Hall of Fame en in de Grammy Hall of Fame. Hier is ze, Janis Joplin, met Piece of My Heart.

als niemand minder dan Janis Joplin hier nog eens een al dan niet virtual piece of her heart komt aanbieden, zijn ze, zoals straks ook wel zal blijken, wide awake bij de jongens van My Len is uitstekende. Maar of dat zo dadelijk ook het geval zal zijn bij deze Beck Hansen, je weet wel, die met zijn devil's haircut, zullen we toch nog even moeten afwachten.

0: Who's gonna save the world? De wereld redden. Zoals die van de Swedish House Mafia. Wij proberen het hier vanavond onder meer te doen met een toch wel bijzondere hap nieuwe muzikale oogst van niemand minder dan Bono en zijn collega's van U2. In het jaar van hun 50ste verjaardag gaan de heren namelijk uitpakken met, jawel, een volledig nieuw album. En wij krijgen daar nu al een perfect voorsmaakje van met een toch wel potige en stevig doordrammende nieuwe single. Meer U2 dus, in ieder geval zoals in hun beginperiode met andere woorden. Het album dat op 13 november zal worden gelost gaat Carnival de Loose heten. En dit is daaruit dus die nieuwe single Silencio. Stilte voor de storm dan toch wel.
1: De nieuwe muzikale oogst

0: If our love is dead, what are we holding on to? Wij gaan Royal Model en Otis Pavlovic van de Australische Royal Otis verder niet kunnen helpen, vrees ik. Maar misschien bieden de eigenaars van onze New Wave Club Classic de heren wel een uitweg. Wie zal het zeggen?
1: De New Wave Club Classic.
0: Het gaat namelijk om Beverenaars Dirk Evans, Mark de Jonge, Erik van Montergen en Veerle de Schepper.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Absoluut.
0: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
1: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
0: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
1: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
0: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
1: Hoe kan dat nu?
0: Zal u zeggen?
1: Zeg,
0: het is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
2: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
4: Radio Non-Flambas. Punch. Elke woensdagavond tussen 7 en 9 met Johan van den Berg. Punch.

0: As the Rush Came van die van de Amerikaanse houseband The Motorcycle, moeten wij hier zo stilaan toch wel gaan beginnen denken aan onze ultieme fijne hap nieuwe muzikale oogst van vanavond. En dat is er voor de gelegenheid nog eens een van Belgische of Vlaamse komaf, meer bepaald uit Ninove. Het Ninove ook van frontvrouw Alexia Dertogen van de groep Alice May. Maar het is wel vooral gitarist Guillaume Lamont die zijn stempel mee mocht drukken op het nummer. En dat is er heel zeker aan te merken. Hier zijn ze, die van Alice May, met hun stevige nieuwe single Not That Deep. Het nieuwe album Square One komt uit op 23 oktober.
1: De nieuwe muzikale oogst

Not That Deep, Alice May. Veel diepzinnigheid moet je hier trouwens verder allicht ook niet verwachten op onze weg naar de uitgang. Er gaan hier straks namelijk alleen nog maar ongebreidelde spelletjes gespeeld worden. Straks door de Sherlocks en Peter Gabriel. En nu eerst ook al door deze Fred Durst en zijn vrienden van Limp Bizkit, die het zo dadelijk zelfs alleen nog maar voor de Nookie willen doen. Maar hoe dan ook, wat er ook van zij, maak er straks in ieder geval ook na 9 uur nog een mooie woensdagavond van. En wat mij betreft tot nu zaterdagmiddag om 12 uur voor onze afspraak in het weekend. Of tot woensdagavond om 7 uur voor onze volgende punchafspraak. Tot dan. Dag.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De oppositie is scherp na de septemberverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Die hadden daarin over de Vlaamse begroting, maar vooral de gewone Vlaming gaat dat voelen, zeggen onder meer Mieke Schouw-Vliegje van Groen en deze Jos Daase van BVDA.
2: Wat jullie de afgelopen dagen hebben gedaan, is heel de rondjes vergaderen over hoe je nog dieper in de mensen hun zakken kunt zitten op het moment dat de facturen iedereen boven het hoofd stijgen.
3: Al die voorstellen die op tafel kwamen, die gingen hard snijden in de portefeuille van de gewone Vlaming, meneer de minister-president. En dat is natuurlijk bijzonder pijnlijk.
1: Het Vlaams parlement debatteert vrijdag over de begroting. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, VVSG, waarschuwt voor de gevolgen van de geplande besparing op het gemeentefonds. Daarvan krijgen steden en gemeenten geld, maar dat gemeentefonds krijgt de komende 5 jaar zowat 1 miljard euro minder. Volgens VVSG kunnen gemeenten daardoor minder investeren in eigen dienstverlening en de gemeentebelastingen dreigen daardoor te stijgen of verdreigen ontslagen. De Waalse wapenfabrikant FN Browning wil in Portugal een nieuwe fabriek bouwen voor de productie van munitie met klein kaliber. FN is helemaal in handen van de Waalse overheid. Contracten zijn er nog niet getekend, maar het zou gaan om een investering van 50 miljoen euro. Portugal is vragende partij, het wil de munitieproductie na 30 jaar opnieuw opstarten in eigen land. Het Europees Agentschap voor Luchtvaartveiligheid waarschuwt voor risico's in het luchtruim van Saudi-Arabië. Aanleiding is een toename van raket- en droneaanvallen door de Houthi-rebellen. Die zijn gelinkt aan Iran. Volgens het agentschap bestaat daardoor het risico dat luchtverdedigingssystemen lijnvluchten verkeerd identificeren. Het agentschap raadt ook af om nog door het luchtruim van Jordanië te vliegen. Het is regenachtig bij minima rond 17 graden. Daarna een natte donderdag en 20 graden. Vrijdag en het weekend meer zon en 21 graden.
4: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
5: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
4: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
5: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
6: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
7: Vink, ramen en deuren.
6: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
7: Let's Vink twice.
8: Voor radioreclame bel je 03-760-1800.

Radio Land van Waas.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De oppositie is scherp na de septemberverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Die hadden daarin over de Vlaamse begroting, maar vooral de gewone Vlaming gaat dat voelen, zeggen onder meer Mieke Schouw-Vliegen van Groen en deze Jos Daze van BVDA.
2: Wat jullie de afgelopen dagen hebben gedaan, is heel de rondjes vergaderen over hoe je nog dieper in de mensen hun zakken kunt zitten op het moment dat de facturen iedereen boven het hoofd stijgen.
3: Al die voorstellen die op tafel kwamen, die gingen hard snijden in de portefeuille van de gewone Vlaming, meneer de minister-president. En dat is natuurlijk bijzonder pijnlijk.
1: Het Vlaams parlement debatteert vrijdag over de begroting. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, VVSG, waarschuwt voor de gevolgen van de geplande besparing op het gemeentefonds. Daarvan krijgen steden en gemeenten geld, maar dat gemeentefonds krijgt de komende 5 jaar zowat 1 miljard euro minder. Volgens VVSG kunnen gemeenten daardoor minder investeren in eigen dienstverlening en de gemeentebelastingen dreigen daardoor te stijgen of verdreigen ontslagen. De Waalse wapenfabrikant FN Browning wil in Portugal een nieuwe fabriek bouwen voor de productie van munitie met klein kaliber. FN is helemaal in handen van de Waalse overheid. Contracten zijn er nog niet getekend, maar het zou gaan om een investering van 50 miljoen euro. Portugal is vragende partij, het wil de munitieproductie na 30 jaar opnieuw opstarten in eigen land. Het Europees Agentschap voor Luchtvaartveiligheid waarschuwt voor risico's in het luchtruim van Saudi-Arabië. Aanleiding is een toename van raket- en droneaanvallen door de Houthi-rebellen. Die zijn gelinkt aan Iran. Volgens het agentschap bestaat daardoor het risico dat luchtverdedigingssystemen lijnvluchten verkeerd identificeren. Het agentschap raadt ook af om nog door het luchtruim van Jordanië te vliegen. Het is regenachtig bij minima rond 17 graden. Daarna een natte donderdag en 20 graden. Vrijdag en het weekend meer zon en 21 graden.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik gevangen.